0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sensacional.

0: Kalver. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker

0: Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel...

0: verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu?
0: De winter draait door.
1: Wij zijn erbij. Jij.
0: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. Ja, en je hoorde net Topic samen met Becky G en de plaat heet Sorry Papi. Ja, nou ja, sorry bij deze. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er 6. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij en zo rond nou ongeveer 9:50... krijg je alvast een voorproefje op het tweede uur. Want daarin gaan we namelijk het megajaar 2002 even muzikaal uitpluizen. En zo rond 9:50. Dus dat voorproefje. We gaan snel door. Onderweg Shanna Sparrow. Onlangs was ze nog in Nederland bij het North Sea Jazz Festival. Maar nu hoor je er bij mij met Material Lover. Daarvoor Bente met 3, 2, 1. Maar hier is eerst de nieuwe single van Marshmello. En die plaat heet...

Nou, die was er. Maar een hoofdact, althans ja, een van de hoofdacts dat hij vond, was Hans en Candy Dulfer. Ja, dat was toch wel bijzonder dat je die twee nog even op het podium kon zien. Ik ben eigenlijk een klein beetje jaloers dat ik er niet was en hij wel. Maakt niet uit, wij gaan snel door. Onderweg de nieuwe van Sander Kwarten. En die plaat heet De Tapster uit Tijuana. Oftewel ergens in Mexico. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland. Ja, dit weekend zijn we er vanaf, hè. Van die WK. Ja, vanavond. Dus ja, de troostfinale noemen ze dat altijd. Frankrijk tegen Engeland. En dan hebben we morgen de grote finale. En dat is Spanje tegen Argentinië. Ja, wie gaat daar winnen? Ik heb geen idee. Want ik heb geen verstand van voetbal. Maar in ieder geval, de platen nog steeds op één. Shakira samen met Burna Boy. En Die Die. Maar nu eerst de nieuwe single van Criss Cross Amsterdam. Samen met een heleboel vrienden. En niet, ja, ik ga het niet zeggen ook. Hier is My Oh My.

Oh ja, hoe simpel kan het zijn? Je zingt gewoon 3 minuten achter elkaar. Olé, olé, olé. En over een tapster en over mensen die alleen maar gaan drinken de hele dag door. En dan heb je gewoon een single. Ja, of het wordt. Ik heb geen idee. Hij kwam nieuw binnen in de tipparade. Sander Kwarten. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, we gaan snel door. Onderweg Jonas Blue met Edge of Desire. Daarvoor de N11 trottelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En dat is dezelfde als die van vorige week. Idly, samen met Ronnie Flex en Frenna. En de plaat heet Populair. Maar hier is eerst Risk It All van Bruno Mars.

En dat was de nieuwe single van Hugo samen met Imael Angel en Ultra Naté. En de plaat heet Moving to the Sun. Ja, het zonnetje schijnt nog steeds dit weekend. Maar het wordt gelukkig wel een stuk koeler als wat we de afgelopen weken gehad hebben. Ja, het wordt meer de temperatuur die het eigenlijk zou moeten zijn. En dan heb ik het over koeler. Ja, blijft nog steeds zo ruim 20 graden. Dus ja, koeler, dat valt ook best nog wel mee. Straks over ongeveer 20 minuten hebben we het tweede uur van de winterdraai door. En daarin het megajaar 2002. En ik heb nu alvast een voorproefje om je een klein beetje in de stemming te krijgen. Het was een heel leuk nummer, maar niet zo'n hele vette hit. Maar het is wel lekker. Hier is het voorproefje Appleton met Fantasy.

En straks in het volgende uur dus nog veel meer muziek, alleen maar uit 2002. We gaan nu weer terug naar het heden. Onderweg, Lost Frequencies met Live It All. Daarvoor de tip van mij, dat is de nieuwe single van Teddy Swims. En die heet Break Up in Reverse. Maar hier is eerst, de zomerhit van 2026. Hier is Justin De Wild met Cheerio.

voor de mensen die mij een beetje op Facebook volgen, die hebben natuurlijk gezien dat ik afgelopen week op visite ben geweest bij de artiest André Barraké. En die denken, hey Erik, je hebt een cd van hem gekregen. De cd Brain Surgery. Ga er eens wat van draaien. Ga ik doen, maar dat doe ik volgende week. Niet deze week, nee. Want ik had deze platen allemaal al uitgezocht. Volgende week ga ik een nummer draaien van de cd van André Barraké, Brain Surgery. En die cd is ook te bestellen, ja. En ik ga je volgende week vertellen waar je dat kan doen. Nou ja, meer kan ik niet vertellen. De eerste uur zit er alweer bijna op. Onderweg misschien een klein stukje van Bauza met Magnetic. Daarvoor Mouthface DGO met de plaat Pile. Maar nu eerst de nieuwe single van Silva Bumpa en die heet On Tonight.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Zo, welkom in de tweede uur van de Winterdraai door. Welkom bij het megajaar 2002. En je hoorde net Cresip met You Can Say. En als ik aan Cresip denk, dan moet ik altijd ook een heel klein beetje denken aan de Zwarte Cross. En ze doen het steeds populairder. Nu afgelopen editie hadden ze zelfs een of andere katapultsprong. Hoe verzin je het? Maar je bent ook wel maf als je dat gaat doen. Maar ja, maakt niet uit. Wat heb ik meegenomen? Alleen maar platen uit 2002. En je hoorde Cresip, maar er komt van alles voorbij. Wat dacht je van Phil Collins, Lutz Ketchup, De Vliegende Panthers, Sophie Alex Baxter, Atomic Kitten, Elke Zwaar. Nou, noem maar op. Allemaal uit 2002. En dat was natuurlijk ook het jaar dat de koning Willem-Alexander trouwde met zijn lieve koningin Maxima. Ja, allemaal in dat jaar. Nou, we gaan er even lekker snel door met de show. Onderweg Sita met Happy. Daarvoor Phil Collins met Can't Stop Loving You. Maar hier is eerst Pink met Get the Party Started.

Blijf een leuke meid, Sita, met dat wipneusje van haar. Ja, ik vind dat helemaal geweldig. Uit Ilpendam komt ze. En ze hoorde net haar single Happy. Onderweg, Last Ketchup met The Ketchup Song. Daarvoor Brain Power met Dansplaat. Maar hier is eerst Santana met The Game of Love.

sollicitatieteams op vakantieverblijven. We proberen ze iedereen mee te krijgen. Iedereen kent ongeveer het dansje. En dan werd je geëntertaind door het animatieteam. En het was de bedoeling dat je zelf dan het meeste deed. Natuurlijk. Ja, zij doen zo weinig mogelijk. Nou ja, wij gaan snel door. Ja, hoe kan je het hebben op je vakantie? Onderweg Robbie Williams met Feel. Daarvoor Sophie Alex Baxter met Murder on the Dance Floor. Maar hier zijn eerst de Vliegende Panthers. En dat was eigenlijk een cabaret-trio. Maar ze hadden dit nummer in hun show en dat was zo populair dat ze dachten, we gaan het op single uitbrengen. Het gaat over een supermarkt met een hele lange rij kassa's. En daar zitten kassameisjes achter die meer oog voor elkaar hebben en allerlei dingen zitten te vertellen wat ze de afgelopen dagen meegemaakt hebben, als dat ze zich richten tot de klanten. Luister maar, hier is How Do.

En dat was Shakira met Whenever, Wherever. Ja. En nu even een heel klein momentje rust in de show. En even een zwart momentje. Want afgelopen week kreeg ik te horen dat een nog maar net collega van mij op 22-jarige leeftijd is overleden. Ja, en

Over, nou pak een beetje ongeveer een kwartiertje, wordt hij begraven. En ja, helaas kan ik daar niet bij zijn, omdat ik nu hier zit. Ja, het is even niet anders. Ik wil wel een plaat aan hem opdragen. En ja, dat ik toch met mijn gedachten er toch een beetje bij ben. Ik hoop dat de erehaag helemaal geweldig is. En Stefan, ja, ik hoop dat je het hoort. Hier is Nick Carter met Help Me.

En Tom Puik komt met zijn kopje onder de deur. Die zegt van, nou, het is zeker hot in hier. Nou, dat is het inderdaad. Straks kan je naar hem luisteren van 10 tot 12. Tom Puik met zijn jukebox. Ja, heerlijke muziek neemt hij altijd mee. Uit de 60s, de 70s en de 80s. Allemaal lekkere gouden ouwe. Ik heb nog twee platen voor je klaar liggen, denk ik ongeveer. Straks hoor je Grat Damen met Selena. Maar hier is eerst Elcazar met Crying at the Discotheque. Mij hoor je natuurlijk volgende week weer met een kerstverse nieuwe uitzending van De Winter Draait Door. Met in het eerste uur, ja, ik zeg het nog maar een keer, een lekker nummer van André Barraquet van de CD Brain Surgery.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. En dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
1: Jukebox.
4: Wij zijn erbij.
1: Studio Alphen.
5: Dit is Jukebox.
1: Studio Alphen.
4: En Studio Kaag en Brasem.

toen kwam een koor, kwam niet uit een kastje, nee. Een echt koor, dat werd ingehuurd door deze Peter Scallion. En natuurlijk een hele goede morgen, Erik. Bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door. Ik heb weer een beetje lekker mee zitten luisteren op de momenten dat dat kon. De komende twee uurtjes de winter... Of staat het niet, hè? Nee, de jukebox. En dat allemaal met hits uit de 60s, 70s en 80s. Voor 12 uur je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. We begonnen natuurlijk met José Hubé. Zij maakte deel uit van Love met I Will Follow Him. Ik heb zometeen nog voor je klaarstaan muziek van de Rolling Stones. En ik heb ook Lucille Starr. Maar eerst gaan we luisteren naar Al Stewart.

ik een heel klein stukje. Ja, dat is inderdaad van het album Night at the Opera van Queen. Ik kan me dat goed herinneren. Ik had een kameraad en dat was hij speelde in een band. Hij was bassist en hij was ook op een gegeven moment helemaal furies van fotografie. Hij zat ook op de fotoacademie en op een gegeven moment moest hij zijn studie onderbreken. En toen ging hij de militaire dienst in. En je weet zoals het gaat, op een avond dan ga je stappen. En nou, hij kwam terug, liep langs een weg. En een automobilist bleek later, die man had een glaasje te veel op. En die reed hem daar hartstikke dood. Dus wat dat betreft, ja, heel vervelend. Maar dit nummer zal ik nooit vergeten. En ook het album van Night at the Opera. Want dat heb ik er toen de tijd van hem gekregen. Toen was hij nog in leven. En dat koester ik nog altijd. Oké, daarvoor natuurlijk Lucille Starr met Linda. Zometeen voor je klaarstaan. Muziek van Gilbert O'Sullivan. Ook Middle of the Road met die mooie Sally Kerr hebben klaarstaan. Maar we gaan eerst luisteren naar Elvis Presley. Hier is die met It's Now or Never.

Gilles O'Sullivan. Oh, wakadoo, wakadee. En daarvoor natuurlijk Soleil, Soleil van Middle of the Road. En als je daar goed naar luistert, dan hoor je de metronoom nog meelopen. Klik, klik, klik, klik. Want zij kon niet goed zonder maat kon zij zingen. Nee, zij kon dat geen maat houden. En als je dan iets a cappella moet zingen, ja, dan moet je toch iets op de achtergrond hebben. Kun je niet een drumstel neerzetten. Nee, dan is het geen a cappella meer. Oké. Okay. Maar als je goed luistert, hoor je dat nog. En daarvoor natuurlijk Elvis Presley met It's Now or Never. Ik heb zometeen voor je klaarstaan muziek van Stevie Wonder. Met een mooi nummer, dat zongen we namelijk in de jaren 70, 60, 70. Zongen we dat met een gitaartje op het strand. Ja, Blowing in the Wind. En ook Peter Gabriel, hij maakt er deel uit van natuurlijk Genesis. Die komt voorbij, maar we gaan eerst luisteren naar onze eigen nationale trots van toen de tijd. Want zij trok meerdere malen Ahoy helemaal vol. Dan heb ik het over Anita Meijer, hier met Idaho.

tijd niet gehoord, Wishing Well van Terrence Trent D'Arby. 1987 alweer. Jeetje, wat gaat die tijd al snel. Er is al meteen nog muziek van Orchestral Maneuvers in the Dark. Hé, hey, ik weet wat je wil zeggen. Nee, Forever Live and Die. Die heb ik een tijd niet gehoord. Die hoor je zo meteen in het programma. Maar eerst gaan we luisteren naar Alan Foley. What's up, my baby?

toen ik zei van de orkestmanoeuvres in de dag, toen dacht je natuurlijk de Maid of Orleans, oftewel Joan of Arc, die gaan draaien. Nee, deze, ik heb hem een hele tijd niet gehoord. Ik denk, weet je wat, die kom ik tegen. Ik denk, die ga ik lekker in het programma ga ik draaien. Oké, kijk aan mijn klokje. Ik zie dat we niet zo heel veel meer te gaan hebben. Zometeen nog muziek van, even kijken, Bryan Adams, een klein stukje. Innocent Lighthouse, met Love Grows, dat is zo'n mooie. Where My Mary of Rosemary Goes. Maar nog eerst luisteren naar een lekker disco hitje uit de 70s. The Whispers, hier zijn ze met And The Beat Goes On. Ik ga een bakje koffie inschenken, tot zometeen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...
1: Met Jukebox.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox. Studio Alphen. En Studio Kaag en Brazen.

Welkom in het tweede gedeelte Jukebox op deze zaterdagmorgen. Zometeen nog hele mooie klanken van Dr. Hook en de Medicine Show. Ook Dusty Springfield komt voorbij. We gaan eerst luisteren naar onze eigen trots toen de tijd. Een leuke feestband was het. Dan heb ik het over de Dizzy Man's Band. Ze hebben een hit gemaakt op zijn show.

herkenbare klanken van de Les Humphries Singers. En dat was natuurlijk in Mexico. Ja, en toen de tijd had je dat op een gegeven moment, dat fading wat erin zit. Dat was niet zo makkelijk, want dan moest je de twee opnames nemen en die moest je eigenlijk gelijkertijd starten. En dan mocht niet meer dan zoveel milliseconden verschillen zitten. En dan kon je dat, als je dat allebei openzette, dan kreeg je een soort fading. Ja, tegenwoordig is het niet zo moeilijk, want dan hebben we het gewoon in een digitale doos zitten. Dan kunnen we dat gewoon op deze manier, zouden we die fading kunnen doen. Maar goed, zo klinkt dat op een gegeven moment allemaal, maar toen de tijd was het nog hartstikke moeilijk. Goed, Bonnie Taylor. Ja, ik heb het erover. Vorige week overleden. En ik was helemaal vergeten om dat nummer in het programma te noemen. Dus dat heb ik deze week maar gedaan. Zometeen Chubby Checker. Daar gaan we naar luisteren. Dr. Hook in de Medicine Show. Met dat mooie Sylvia's Mother. Maar we gaan eerst luisteren naar Bonnie Taylor. Totally Eclipse of the Heart.

Vorige week woensdag is overleden, 8 juli, op 75-jarige leeftijd. Volgens de berichten van de familie aan de complicaties van een hele zware operatie door een geperforeerde darm. Ja, zo zie je maar weer. Bonnie Taylor, we zullen haar muziek in ieder geval tot de eeuwigheid herinneren.

0: 4 tot de A12 hoor je...
1: Jukebox met Ton Puik, Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.

lekker. Een beetje ska op je radio. Dat deden we met de Specials. En dat was natuurlijk het nummer Gangsters. En daarvoor natuurlijk ook nog Tracy Ullman met Breakaway. Zometeen nog een paar mooie voor je klaarstaan. Thuis Ben van Hans de Boy. En ook de House Martins met The Caravan of Love. Je kan wel begrijpen wat daar gebeurde natuurlijk op die camping waar die caravan stond. Maar we gaan eerst luisteren naar de mama's en de papa's. Hier zijn ze met Monday.

zal toch in de kop zitten. Hij zal naast je zitten. Een lekker gezellig praatje. Drankje erbij. En dan zegt hij, ik ben een trein. Ik ben een trein. Dan denk je er ook, jongen, je bent er helemaal niet goed bij je pan. Maar goed, al met al een leuke plaat trouwens van Albert Hammond. I'm a train. En daarvoor natuurlijk ook nog R. Kelly. Met If I Could Turn Back the Hands of Time. Kijk aan mijn klokje en ik zie dat ik er nog twee kan draaien. Volgende week om 10:00 zit ik er weer. Neem ik er weer een stuk of 30 voor je mee. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier op beide zenders. En tot slot zometeen muziek van de Exciters. Maar eerst gaan we luisteren naar dat mooie Never Let Her Slip Away. Hier is Andrew Gold.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu, Hollandse hits. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: vinden.
1: Hé, hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Tommy Costa, met Lange Frans.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja!

0: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel!
3: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
3: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Twee uur lang, ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

terug naar het begin van de Zeros met Weeders en Teenage Dirtbag als aftrapper van deze uitzending van de Weekendproloog. Het is alweer het derde weekend van juli. Oh, oh, oh, wat gaat die zomervakantie zo hard? Wat gaat het toch weer snel? Voor het weten is Martin Wertwijn weer terug, want die ontbreekt nog steeds vanavond in deze aflevering. Martin is ook op vakantie, misschien wel net als jij. En luister je van een plek waar je normaal nooit de weekendproloog hebt aanstaan. Dat zou kunnen, want je kunt ons overal bereiken en beluisteren. En dat kan je sowieso doen via de streams van Studio Alphen en ook Studio Kaag en Brasem. Twee uur lang weer de weekendklanken op je radio. En we hebben vandaag geen aanagenda, want ja, vakantie is ook komkommertijd. Wel een aantal agendapuntjes uit de regio. Ook voor dit weekend, maar ook voor volgende week. Want onder andere de Huttenbouw in Roelofarensveen en Oude Wetering. Verder gaan we naar Knijn aan de Rijn in Alphen aan de Rijn. En we draaien natuurlijk ook de leukste muziek voor je. 17 Going Under. Dat is de laatste single van Sam Fender.

0: Father Sam Fender en 17 Going Under. Bij Studio Alphen en Studio Kagenbraas. Wat vonden van deze plaat?
1: Een te gekke plaat.
0: Nou, dat vind ik dus ook. Een te gekke plaat. We draaien hem eventjes voor je. Een heleboel leuke muziek nog. In de komende 2 uur radio. Je luistert uiteraard weer naar de weekendproloog.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
0: Nou, er is zeker wat gebeurd in de regio. Afgelopen weekend een enorme brand in Weteringbrug tussen de A4 en de A44 in. Er waren flinke rookwolken te zien, die trokken over de snelweg. En ook hier in Kaag en Braassem, maar zelfs kwamen er mededelingen en meldingen. Uit Alphen aan de Rijn en Boskoop. Nieuwe Wetering, Oude Wetering, Rijp Wetering en Oud-Aden zijn verpulverde brandresten neergekomen. Die liggen nog steeds her en der verdeeld. Nou, die zijn weg te spoelen met water, al dus de veiligheidsregio. De deeltjes zijn niet gevaarlijk, bevatten geen asbest en vind je ze nog... Nou kun je ze toch even het beste opruimen met handschoenen aan. En na een regenbui zullen de overgebleven roetdeeltjes weg zijn, zegt de gemeente Kaag en Braassem. Nou, die regenbui, dat duurt nog wel even hoor. De brand in de loods aan de Lisseweg die brak rond 5 uur in de ochtend uit. Dat was zondagochtend en ontstond in een schuur. En overgeslagen is die naar een naastgelegen meubelmakerij... Zegt ook diezelfde woordvoerder van de veiligheidsregio tegenover ons. Rond 9:15 was de brand weer onder controle. En die heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar 2 woningen op het Rijn. Geen gewonde gevallen gelukkig. En de woningen waren leeg op het moment dat de brand uitbrak. Nou, verder zijn er geen opmerkelijke gebeurtenissen. Gelukkig in de regio. Komkommertijd. Dus ook veiligheid. Dit is Blur.

0: Het meisje met het gouden strotje, Sabrina Carpenter. Je hoorde Bad Cam, een van haar hits van vorig jaar. Vaker gedraaid ook hier op Studio Alphen en Studio Kaag in Brasem. En daarvoor Blur, en dat was begin van de 90s. En Girls and Boys.
1: En dan nu even wat lokaals.
0: Ja, lokaals. Nou, het is eigenlijk wel een beetje nationaal eigenlijk. Want met de warme temperaturen die we hebben gehad, was die frisse duik zeer welkom.

En nog steeds gaan mensen zwemmen, maar kijk uit waar je dat doet. Want het zwemwater ook in onze regio zit voorlopig nog vol met blauwalg. En daar kun je flink ziek van worden. Blauwalgen, ook wel de cyanobacteriën genoemd. Dat zijn kleine organismen. Die zijn ja echt alleen maar met de microscoop te zien. Die komen voor in zoet water. Overal ter wereld komt dat voor. En als blauwalg in het water zit, is dat een teken dat de kwaliteit er dus niet goed van is. Vaak ruik je het al. Blauwalg geeft een stinkende en vooral muffe geur af. Bovendien is sommige blauwalg echt giftig. Als je zwemt in water waar het voorkomt, kun je last krijgen van huidirritatie. En als je blauwalg binnenkrijgt, levert dat vervelende gezondheidsproblemen op, zoals maag- en darmklachten. Oftewel, je gaat aan de race. Vooral kinderen zijn echt wel kwetsbaar, omdat zij zich minder bewust zijn van de risico's en makkelijker water binnenkrijgen. Maar ook dieren zijn er vatbaar voor. Nou, de overlast die neemt de laatste week erg toe, omdat de temperaturen dus flink zijn opgelopen. De organismen die gedijen goed bij voedselrijk en warm water, met voorkeur bij een temperatuur tussen de 20 en de 30 graden. En ik heb begrepen dat de gemiddelde temperatuur nu al van de Westeinde plassen op 22 graden ligt. En hetzelfde geldt voor de Kaag en ook voor de Braassem. Dus pas op als je gaat zwemmen. En pas op met je kleine kinderen vooral. Hè. Nieuwe muziek nu.

Q3 wederom deze week. Vanwege de aangepaste dienstregeling van dit programma. Want Martin Wertwijn is op vakantie, dus ontbreken een hoop vaste items. Maar wel wat nieuwe platen die we draaien. Ook al staan ze niet in de Q3. Dit was Silva Pampa en Oh Tonight. Straks nog wat over de bibliotheek in Leimuiden, want die gaat verhuizen. Die krijgt een nieuwe locatie. We gaan nog kijken naar de Huttenbouwer Roelofaar en Sveen. Maar nu nog even een berichtje van de NS, want vanaf deze week rijden er minder treinen in de spitsuren tussen Leiden Centraal en Woerden. Ze zetten dan minder sprinters in vanwege de zomervakantie. Dat betekent dat de sprinter van en naar Alphen aan de Rijn 2 keer per uur zal rijden. Net nu het geval is ook buiten de spits. Dus hou daar rekening mee.

Gracie Abrams en That's So True. Bij de weekendvlogen daarvoor draaiden we Zurp en Sophia Nezou. En Wacky en daar weer voor. Uit de 80's, Big Country en Look Away. 5 over 11, we kijken weer even naar de regio. We kijken even naar Kaag en Brasem, want de bibliotheek in Leimuiden die verhuist naar een nieuwe locatie. En dat zal zijn het dorpsplein nummertje 19. Volgens Bibliotheek Rijn en Venen biedt het nieuwe pand meer mogelijkheden.

voor samenwerking met maatschappelijke organisaties. En ook het organiseren van activiteiten buiten de reguliere openingstijden. Nou, voor bezoekers verandert er in eerste instantie weinig. Openingstijden blijven gelijk en ook de omvang van de collectie die blijft grotendeels behouden. Wel wordt de collectie zoals gebruikelijk bij een verhuizing geactualiseerd op basis van uitleencijfers en ook gebruiksgegevens. De nieuwe bibliotheek zal net iets kleiner zijn dan de huidige huisvesting, maar biedt volgens de bibliotheek voldoende ruimte voor de collectie en andere maatschappelijke functies. Voor scholieren blijft de bibliotheek ook goed bereikbaar. De centrale ligging van het nieuwe pand aan het Dorpsplein biedt kansen om nieuwe doelgroepen te bereiken en zo een bredere groep mensen in Leimuiden te bedienen. De verhuizing die brengt wel natuurlijk eenmalige kosten met zich mee voor de inrichting en het verhuizen van de collectie. Volgens de bibliotheek passen deze wel binnen de bestaande financiële kaders en vallen de structurele huisvestingskosten op de nieuwe locatie juist weer iets lager uit. Dat is weer een positief dingetje. De definitieve planning wordt de komende maanden verder uitgewerkt en naar verwachting wordt eind september meer duidelijkheid over de exacte openingsdatum. Nou, zijn benieuwd. Die hier in het pand zit is ook al zo klein. Ik hoop niet dan kleiner in Geloof Aardes Veen. Al Stewart nu, een on the border. Fishing boats go out across the evening water.

0: plaatjes op een bijna 50 jaar oud, zeg hij. Uit de jaren 70 hoorde je. On the Border, inderdaad, Al Stewart. Fijn om er eventjes gedraaid te hebben. Bijna 10 over half geworden bij de weekendproloog.
1: Studio Alphen.
0: Met nu Nomad uit de 90s, Devotion.
2: I wanna give you devotion.

0: wat een tijd was dat, hè? Ik weet niet of je kunt herinneren, die verzamel-cd's met die smileys erop. Turn Up The Bass, en daar stond deze plaat ook, want het is een grote hit, begin jaren 90 voor MC Mikey Freedom, dat was de rapper. En het bandje heette Nomads en je hoorde Devotion. Een beetje de begintijd van de house in Nederland. Over die begintijd van de house gesproken, daar gaan we straks in de tweede uur ook rekening mee houden met de clubklassieker. Zoals we die ieder uur doen aan het einde voor de nieuwsberichtgevingen. Nu duiken we nog even de regio in.
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Nou, het is inderdaad leuk hoor, want Rick Koter uit Hazerswoude-Dorp... die is dit jaar met 24 andere truck-eigenaren genomineerd voor de mooiste truck van Nederland. Eind juli is hij met zijn Scania te zien op het Truckstar Festival in Assen... waar een vakjury de trucks beoordeelt op onder meer afwerking, uitstraling en onderhoud. En Koter rijdt met een groen-gouden Scania-combinatie. En die wordt ingezet voor het vervoer van bloemen en planten. Volgens Koter kijkt de jury verder dan alleen het uiterlijk hoor van de vrachtwagen. De afwerking, het spuitwerk op de auto, het interieur. Nou, gewoon veel details, vertelde hij van de week. In de ochtendshow van Studio Alphen was dat en KG Brazen. En ook de staat van het onderhoud speelt een grote rol. Alles moet schoon zijn, alles moet blinken, alles moet glimmen. Nou, het wordt voor Koter wel de eerste keer dat hij aan de verkiezing deelneemt. Blijf wel een beetje realistisch over zijn kansen, zegt hij. Want je kunt er wel heen gaan en zeggen van ik ga winnen. Maar als je niet wint, ja, dan is het alleen maar een teleurstelling natuurlijk. Maar dat is logisch, dat is natuurlijk met alles, hè. Als je niet wint, is het een teleurstelling. Ik kan me nog een wedstrijd aan Oranje herinneren. Een tijdje terug. Maar goed. Desondanks gaat Koter wel echt gewoon voor de winst, zegt hij. Want je wordt niet zomaar gevraagd. Dus ja, als je dan een keer wordt gevraagd, dan moet je er wel 100% voor gaan. De komende week is hij veel aan het poetsen. De uitlaten moeten weer glimmen en alles. Veel succes. Jack Johnson en zijn vriendjes nu. Dit is Upside.

Het is toch een beetje de zomerrit aan het worden van 2026. Rani en Bakermat, je hoorde bij de weekendproloog. En dat was I Love Life. Dat je het even weet. Vanaf dit weekend verandert Roelofarensveen opnieuw in een groot timmerdorp. En dat is natuurlijk vanwege de jaarlijkse huttenbouw. Kinderen bouwen er hun eigen hut en doen mee aan verschillende andere activiteiten. Dit jaar staat het evenement volledig in het teken van circus. De tent wordt helemaal in circusstijl aangekleed. En alle kinderen zijn natuurlijk vrij om hun hut zo mooi mogelijk te bouwen. Maar dan wel in dat circusthema. Vertelde Jori Zoetendaal van de organisatie in de ochtendshow. De organisatie verwacht opnieuw een grote opkomst. Vorig jaar was het record aantal kinderen die meedeed. 550 kinderen. Huttenbouw is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Zoetendaal denkt dat het komt omdat we een aantal jaren geleden zijn verhuisd naar het midden van het centrum, waar de toestroom van iedereen op de fiets veel makkelijker is. En naast het bouwen van hutten kunnen deelnemers ook knutselen, hun bouwwerk verven en meedoen aan de Bonte Avond. Er zijn natuurlijk ook prijzen te winnen voor de mooiste en origineelste hut. En er wordt een burgemeester van het tijdelijke dorp gekozen. Dat is leuk. Ook heeft Zoetendaal nog wat tips voor de kinderen die straks de hut gaan bouwen. Mijn ideale circushut? Nou, ik denk toch dat een ronde of zeshoekige hut. Nou, die zou ik gaan bouwen, zegt hij. En dan proberen we toch een schuin puntdak te maken. En die dan uiteindelijk lekker mooie kleurtjes geven. Zodat het echt zo'n herkenbare circustent wordt. De huttenbouw is bedoeld voor kinderen van ongeveer 4 tot en met 13 jaar. En de organisatie is er klaar voor. Ze hebben er ongelooflijk veel zin in. En hoe het weer er nu ook uitziet, ja, dat is gewoon prima. Niet al te heet. Lekker spijkeren maar dus in Roelofarensveen.

is een van de kortste plaatjes die we hebben staan in ons systeem, heb ik het idee. Leuke plaat was het wel. Dominic Fike en The Baby Doll. Je hoort hem hier bij de Weekendpoloog. Een aangepast programma, inhoudelijk gezien dan, laat ik het zo zeggen. En ook een presentator misje. Die is op vakantie. Maar we zijn er nog gewoon steeds met wat extra berichten uit de regio. Natuurlijk ook de allerbeste muziek. In de tweede uur ga ik nog kijken naar Konijn aan de Rijn. Dat is een dansmix voor kids, dat is een Alphen aan de Rijn. Verder natuurlijk ook de leukste muziek met nu de clubklassieker van het eerste uur. Amenta en Magic, I Wanna Be.

0: De weekendproloog.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sykes Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen. 2 uur lang, onbekommerde radio. Dit is de...

het is moeilijk om deze plaat niet bijna tot het gaatje te draaien. Wat een geweldenaar blijft het toch. Uit de jaren 90 hoorde je Unfinished Sympathy. Een hele mooie plaat van Massive. Speciaal even voor Martin, want ik weet dat hij luistert. Goedenavond, familie Gertwijn. Lekker op vakantie, lekker de radio aan. Waar je ook zit ter wereld, je kunt ons overal gewoon horen en beluisteren. De weekend verloopt dus met een zeer aangepaste dienstregeling, omdat Martin op vakantie is. Maar wel leuke dingen nog hoor, lekkere muziek. Een house-klassieker aan het einde van dit uur. Wat berichten nog uit de regio, waaronder het bandgebeuren in Noorden, waar vorige maand geld is opgehaald voor het goede doel. Maar eerst kijken we even naar de mogelijkheid van een middelbare school in Kagenbrassem. Want de coalitie wil onderzoeken of een bestaande middelbare school een vestiging kan openen in onze gemeente. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een VMBO. Leerlingen uit Kagenbrassem moeten nu vaak buiten de gemeente naar de middelbare school. Veel leerlingen reizen daarvoor naar plaatsen als Leiden, Leidendorp of Alphen aan de Rijn. Nou, de coalitie die schrijft in haar plannen voor de komende 4 jaar dat de wens bestaat om te onderzoeken of het haalbaar en ook wenselijk is om een dependance van een middelbare school binnen de gemeente te realiseren. Onlangs is een petitie gestart waarin de gemeente wordt opgeroepen een nieuw onderzoek te starten. En deze loopt nog en is inmiddels 386 keer ondertekend. Wil je ook tekenen? Check de website van Studio Kagenbrassem even voor je. Dit is Taste of Honey.

Het hele weekend is hier in Amsterdam te zien, samen met Playboi Carti. The Weeknd in de Johan Cruijff Arena staat hier in Amsterdam. En de goedkoopste tickets, dat valt me nog mee. Die kan al vanaf €68 naar binnen. Dit was een van zijn hitsingles aan het begin van dit decennium. Samen met Calvin Harris. En dat was Over Now. Duiken we nog even de regio in. We gaan naar Benthuizen. Want bij de golfbaan Bentwoud is de eerste officiële croquetbaan van Nederland geopend. Ja, er zijn nog wat meningsverschillen over hoe je dat uitspreekt. Croquet. Nee, het is croquet. De baan is aangelegd in samenwerking met de croquetvereniging Nederland. Die de sport in Nederland wat verder op de kaart wil zetten. Ik ken het nog van vroeger, dat deed je in de tuin. Dan prikte je van die boogjes in de grond. En dan had je een soort houten... Nou, het lijkt misschien een beetje op een golfclub. Die moet je tussen je benen houden en dan naar voren tikken, zeg maar, die bal. Dan moet die door die poortjes heen. Nou, volgens de voorzitter is er bewust voor Bentwoud gekozen. Het is een hele toegankelijke golfbaan die gericht is op zoveel mogelijk mensen. En we zijn met de directie in gesprek geraakt en die waren eigenlijk heel snel enthousiast om er samen wat van te gaan maken. Vertelde de voorzitter in de vrijdagmiddagshow met Jens op Studio Alphen en Studio Kaag in Brasum. Het is een sport voor jong en oud, of je nou 8 bent of 88, je kan het prima spelen. De spelregels zijn niet ingewikkeld. In Engeland zeggen ze niet voor niks, it's a nasty game for nice people. Nou, de voorbereiding op de eerste Nederlandse croquetbaan nam ongeveer 1,5 jaar in beslag. Het was onmogelijk geweest zonder al die samenwerking, zegt Tekens over golfbaan Bentwoud, dat de baan speciaal voor de sport dus heeft aangelegd. Geïnteresseerden die kunnen bij golfbaan Bentwoud kennis maken met de sport via een introductie. We willen zoveel mogelijk mensen lokken naar de golfbaan van Bentwoud. Niet alleen om te golfen, maar ook om een potje croquet te spelen. Weet je nou echt nog steeds niet wat het is? Dan moet je toch maar eventjes gaan googlen. Je schrijft het C-R-O-Q-U-E-T. Nou, interessante informatie bij de weekendoloog. Heel divers. Bijna 10:50 geworden. Nog een kleine 3 kwartier radio voor je. Met nu Justin Timberlake en Jay-Z.

0: het is een beetje een rommelig plaatje, maar het plaatje is al wel bijna 40 jaar oud, zeg. Cold Cut en Jazz en de Public Plastic Population. De plastieke populatie, moeten we nou zeggen. Dr. In House.
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Nou ja, ik heb wel iets lokaals. Ik weet niet of het zo leuk is. In ieder geval niet voor de bewoners van buurtschap Gouwsluis in Alphen aan de Rijn. Want ja, of je nou paarden hebt of niet, of koeien op je stal. Vliegen heb je overal. Honderden vliegen op warme dagen. Vliegenpoep op de muren. En familie die je liever niet wil uitnodigen. Nou, de bewoners dus van Gouwsluis en Alphen aan de Rijn, die kampen al jaren met ernstige vliegenoverlast. Eén van hen is Boy van Erkelens. Hij weet inmiddels niet meer waar hij moet aankloppen voor een oplossing. Zo erg is het. Hij woont sinds 7 jaar in die wijk. Het probleem begon volgens hem enkele jaren geleden en iedere zomer keert het terug. Ja, het zijn er niet 10, maar 100, vertelt hij. Niet alleen bij ons, maar in de hele wijk. Er zijn al meerdere onderzoeken gedaan en gesprekken geweest, maar het blijft maar terugkomen. Ik ben een beetje wanhopig. De overlast heeft volgens hem grote gevolgen voor het dagelijks leven. Zo durft hij soms geen familie of vrienden meer uit te nodigen. Je wil gezellig buiten eten of een drankje doen, maar ja, je bent voortdurend bezig om al die vliegen van je af te slaan. En uit schaamte nodig je dus mensen ook niet meer uit. Nou, ook verbouwplannen die staan door de vliegenoverlast op losse schroeven. Van Erkelens zou graag een grote schuifpui laten plaatsen. Maar ja, daar twijfelt hij over. Dat snap ik. Wat heb je aan zo'n pui als je hem niet open kan zetten? Hè? Niks. Het is inmiddels ietsjes over half geworden bij de weekendproloog hier.
2: Dit is Studio Alphen.
3: En Studio Kaag en Braas.
0: Met nu Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love.
4: Ask yourself.

Haar nieuwe album die breekt inmiddels alle records. Dat is niet zo gek, want ze doet waar ze goed in is. Hits maken. En deze maakte ze samen met Sabrina Carpenter. Madonna! En Bring Me Love. Nee, Bring Your Love, moeten we zeggen. Straks nog een dansmix voor de kids in het kader van Knijn aan de Rijn. Het is allemaal in Park Villa dit weekend. Aan de Cornelis Geelaan in Alphen aan de Rijn. Maar eerst de nieuwe single van Teddy Swims. Die heet Break Up in Reverse.

De man met de gouden en overal rauwe stem, Teddy Swims, was de nieuwe single. En die heette Break Up in Reverse. Het is het hele weekend Konijn aan de Rijn met onder andere allerlei leuke optredens en voorstellingen. Ritme met de Emmers, kinderfestival is er. Maar deze zondag, de 19e, is er ook een dansmix voor de kids, voor de allerkleinste, dus neem ze mee. Wel vroeg opstaan. Die workshop die oriënteren de leerlingen zich met de basistechnieken van de hip-hop. Dat is leuk.

0: is ook een lekker zomerje hoor. Pas al even bij de temperatuur in het weerbeeld. Jonas Blue, de laatste, samen met Melly en The Edge of Desire. En daarvoor The Underdogs and The Way You Do, The Things You Do bij de weekendproloog.
1: En dan nu even wat lokaals.
0: Ja, nog wat lokaals heb ik voor je. Want het thuis laten bezorgen van paspoorten en ID-kaarten is voor de gemeente Kaag en Braassem organisatorisch en juridisch toch haalbaar.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is ingevoerd door de gemeente en ook uitgevoerd uiteraard. Invoering van de bezorgdienst die vraagt volgens het onderzoek wel om extra investeringen. Ja, daar hebben gemeenten natuurlijk altijd wel een beetje moeite mee. Want het college van BMW die staat nog niet echt te springen hoor, om dat voorstel in te voeren. Maar het is haalbaar. CDA, ProKagen Brasem en VVD die dienden in november vorig jaar een motie in om de bezorging aan huis te laten onderzoeken. En uit dat onderzoek blijkt dat inwoners ook bij invoering van de service nog altijd persoonlijk naar het gemeentehuis moeten komen om die paspoort of ID-kaart aan te vragen. Nou, alleen het afhalen van het document kan dus vervolgens wel aan huis plaats gaan vinden. De totale kosten worden geschat op ongeveer 12.000 euro per jaar. Ja, dat is niet voor jou hè, als je je paspoort laat bezorgen. Hij is voor de gemeente. Daarnaast is wel een eenmalige investering nog een keer van 10.000 euro nodig om het systeem en de werkprocessen in te richten. En volgens het onderzoek zijn de directe bezorgkosten zelf relatief beperkt. De hoogte daarvan die hangt een beetje af van het aantal bezorgingen en de eigen bijdrage die de bewoners gaan betalen. Binnenkort meer in dit radioprogramma erover. Nu muziek van weleer, jaren 80, Breakaway. Eventjes helemaal los met Tracy Ullman.

geweldige plaat blijft dit toch zeg. De nieuwe single van Chaka Khan. En Snoop Dogg en Boogies in My Soul. En daarvoor hoorde je natuurlijk uit de jaren 80. Een plaatje van Tracy Ullman. En die plaat die heet Breakaway natuurlijk. Ja, zo heette die. Zometeen gaan wij draaien voor jou de clubklassieker. En ik zei het al, we gaan het een beetje anders doen in de tweede uur. Het is namelijk een echte house klassieker. Eerst James Burkey.

niet zo heel goed in de eindlijst van de New 3 in het jaar 2023. Maar hij stond toch echt in de New 3 ooit. Wat een fijne is dit nog steeds. James Burkey en Getting Over You. Inmiddels 4 voor geworden. En deze weekendproloog zitten we erop. Volgende week doen we het weer dunnetjes over. Of ik dan alleen ben, dat weet ik nog niet.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Into the Groove.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Let me tell you why you're here.
4: Into the Groove.
5: Can you feel it?
6: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
4: Resist.
7: I'll make everything all right.
8: It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or a ting,

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Hoort er ook bij en als je...

0: moet je er ook staan en zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
2: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu.
4: Into the Groove.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
4: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu...
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok

0: Blok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sucuk aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: The Dance Decade.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Sprankelend. Herkenbaar. Vernieuwend. Eigenwijs. Betrouwbaar. Dit is Studio.

0: uur lang onbekommerde radio.
1: Martin Werfijn.
0: Wij zijn een tikkie eigenwijs, maar vooral vertrouwd. Nieuws vanuit jouw eigen achtertuin.
2: Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio Alphen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg. En daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge.